0: देव सर्वत्र ही बहुत प्रबल और प्रस्तुत विवाद भी देव योग का ही प्रतिफल है।
1: देव योग का प्रतिफल जो आपने सुंदर रूप से ये वृतांत हम सबको सुने रहे, ये बात है कि ये एक विसुंदर वृतांत है, जिसमें क्योंकि हम सब भी कथा के माध्यम से और संदेश भी सुने हैं, तो थोड़ा से बेचैनी भी हम सब हो रहे हैं। और जैसे कि इस समय आप हम सबको ये वृतांत धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, तो आशा ये है कि संतरा जी भी हम सबको कुछ नई दलांस में इसके बारे में सुनाने वाले हैं।
0: हाँ।
1: तो क्यों ना संतरा जी हम सबको सुना दे, तो फिर हम ये कार्यक्रम के आखिरी ओर यानी कि जो और संदेश है उस ओर
0: बढ़ा जाएगा। जरूर संतरा जी।
2: जी बहुत धन्यवाद। Zoals jullie al hebben gehoord, de katha van Parshuram en de reden waarom Ganesh Vridan, de Vridan van Parshuram en de reden waarom de slagtand van Ganesh Ji wordt afgebroken, zal ik heel kort in het Nederlands uitleggen. Parshuram, nou wie is Parshuram? Parshuram is niemand anders dan de Autarik, ja, de, ook wel aangeduid als Ram. Is de zesde incarnatie onder de Dashvatara van de god Vishnu in het Hindoeïsme. De zesde reïncarnatie van god Vishnu. En hij wordt beschouwd als een van de Chiranjeevis. Chiranjeevis, dat betekent langlevende en onsterfelijke. Dus hij zal nog steeds in ons midden zijn. Die aan het eind van de Kaliyug zal verschijnen als de guru van Vishnu's tiende en laatste incarnatie Kalki. Kalki wordt de laatste incarnatie. Hij droeg een aantal eigenschappen, waaronder niet alleen agressie, oorlogvoering en moed, maar ook sereniteit, voorzichtigheid en geduld. Dit zijn de eigenschappen van Parshuram. Wordt ook wel verder aangegeven dat hij is geboren uit de Yamat, Agni en Renuka. Werd Parshuram voorspeld om te verschijnen in een tijd waarin overweldigend kwaad de overhand had op aarde. De Kshatriya-klasse met wapens en macht was begonnen hun macht te misbruiken, met geweld af te nemen wat van anderen was en mensen te tyranniseren. Hij corrigeerde het kosmische evenwicht door de Kshatriya-krijgers 21 keer te vernietigen. Hij is getrouwd met Dharani, een reïncarnatie van Lakshmi, de vrouw van Vishnu Bhagwan. Hij is aanwezig in de Ramayana vanwege het conflict met Ram, de hoofdpersoon van de Ramayana, over de gebroken boog van Lord Shiva. In de Ramayana wordt er een epic gespeeld waarbij wordt aangegeven dat degene die de boog van Shiva gaat breken mag met Sita trouwen. Nou, dan gaan we verder met Parshuram, de Vritant. Hij is in de Mahabharat als de guru van Bhishma, Drona, Rukmin en Karna. De reden van de afgebroken slagtand, dat heeft een boodschap. Natuurlijk hebben we in het Hindoeïsme tal van boodschappen die we dagelijks in ons leven moeten toepassen.
1: En dit is een van de belangrijke dingen, van soms heb je een vritant in meerdere manieren uitgebeeld door onze santen en rishis.
2: Ja.
1: En dit is een van de vritanten waardoor wij, zeg maar, wat jij nu ons had vertellen over de afgebroken slagtand.
2: In het Hindoeïsme is er inderdaad op verschillende manieren door verschillende stromingen uitgelegd. Maar waar het op neerkomt is hetzelfde. De afgebroken slagtand heeft de boodschap als het goede in ons moeten bewaren en afstand moeten nemen van het slechte. Iedereen heeft goeds en kwaads, hè? Het staat ook voor wijsheid en emotie, waarbij de gebroken link

0: linkerslag dan betekent dat je wijsheid de baas moet laten zijn over emoties. Dat betekent
1: vertaald,
0: dat je de kennis en de wijsheid altijd op nummer 1 moet zetten en je emoties moet eigenlijk wegdrijven. Vanwege de emoties kun je zondige daden plegen.
1: Sandra ji ne Nederlands mein ye pura vritant hum sabko bhi samjha diye Rajender ji kyunki abhi vritant thora se baki hai to kyun na hum pehle geet ki or badh jate hain fir hum sab jo aakhri deal hai jo vritant ke us or badhenge
2: zarur

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

film Wacht, zei Nicaragua. Ja, je zonder ze kiet 1975. Nee, 1965 met een picture is Kiaga. Ja, film Wacht.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindoestani Radio.
2: नींद भी क्या गजब की चीज है नींद भी क्या गजब की चीज है आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 3 6 5 3 2 7 4 मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: और आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: Hé, de Antjem aanblok de top singerska programma hem sunaenge aur wo hai yani ki de top singers van India, the tiger of the India, Kumar Shanu ka geet aur ek bagal hai Alka Yagnik ka geet. Dus Kumar Shanu ke saath Alka Yagnik ke geet hum chalayenge aur phir se uske baad hum chalayenge aur wo hai Mohammad Aziz ka lovely hit song hum aap log ko sunayenge. To pehle hum chalte hai Mohammad Aziz ka ye song.

Oud toestel, en oor aan haar poudwaal, oude. Mohammed Aziz ka ye zong te. Uske baad hem chalte hi ek baar aur Alka Yagni Kumar Shanu ke ure. Aur hamari yaro. To hem chalte hai. Evergreen Kumar Shanu and Alka Yagni.

0: और दोस्तों मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग है।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergantom, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07736522747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Nee, kuch aaj remix en hot one. Aur kuch chutney, kuch soka, kuch button all in. Yani ki aaj hum khud hi remix karenge. Aur van alles en nog erbij. Een hele uur mensen, een hele uur. Dan gaan we gelijk naar hier toe.

0: वाह क्या बात है यारा। ओ यारा आपको सुनाया गया फोन के कार्यक्रम में, और गाने वाले थे अलका याग्निक जी और विनोद राठौर। तो चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn, dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: www.vahonfm.nl पर आप tune हैं? जी हाँ, www.vahonfm.nl पर आप tune हैं? जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आगे चला रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। ये गीत इस तरह से आ रहा है।

0: grootste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie.
6: अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए

0: और बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन का तौर आने दराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio,
6: Radio Faro. Digitale radio, Wagon FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Johnny number one hai hamara naam aur hamara program chalana hai. Hamara kaam yahi hai hamara mohabbat bhari paigaam. Jahan se kuch purane nagme kuch naye gaana se aaj hum aap log ko aur sunayenge. Hum chalte turan idhar chala main udhar chala. Film ke naam hai Koi Mil Gaya. Ritik Roshan Priti Sinha is film mein kaam kiya hai. Is geet ko gaya hai Udit Narayan aur Alka Yagnik. Aao milkar suna jaye.

0: तेरी कमाल और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है और फिल्म के नाम है राजा मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और नया नया गीत के मजा भी कुछ और है तुम ही हो आशिक तू तुम ही हो आशिक तू आओ सुना जाए

0: अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल कर माई थी मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग है।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
4: लोग प्यार करने से पहले पहले सोचते हैं और प्यार के इस तरह से इजहार करते हैं। चले वो आपको सुनाते हैं।

0: कुमार सानू। जी हाँ, कुमार सानू आपको सुनाए हैं कार्यक्रम में, हमने पेश किए ये शानदार गीत सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए।
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: तो ऐसे सुने वालों, ये बात तो है कि ये आज का कार्यक्रम में जो संदेश आपके लिए रख रहे हैं कि औद और दम जो होता है ना, तो उस अंतर्गत में कुछ और संदेश है। पर क्यों ना हम पहले हमें अपना घड़ी के ओर ध्यान देना है। और घड़ी के, घड़ी क्या कहते हैं इस समय पे, कि न्यूज़ और कमर्शियल के ओर हम सबको ज़रूर बढ़ना है। तो पहले हम न्यूज़ और कमर्शियल, फिर उसके बाद में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संदेश लेकर।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: और क्या होगा क्या नहीं होगा प्रोग्राम में आज सुनते रहो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं.

0: Dil Nadia, Dil Dil Nadia.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:30, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
4: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
5: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats. En jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer. Telefoonnummer 015-21-59-22-7.
6: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: अगर इश्क अगर इश्क करो तो अदाबे भी वफाई भी सीखो अगर इश्क करो तो अदाबे अदाबे भी वफाई भी सीखो ये चांद दिन कर बेकरारी मोहब्बत नहीं होती जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए

0: बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। और दोस्तों हम अपना
1: वाहुम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:30, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Johnny nummer 1 hai hamara naam aur hamara program chalana hai. Hamara kaam yahi hai, hamara mohabbat bhari paigham. यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाना से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van woensdag 13 mei 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Gewapende roofoverval op appartementencomplex. Drie verdachten zijn aangehouden. Een appartementencomplex aan de Milton Kong Ontstaat in de omgeving van Gijsvleit is dinsdagavond overvallen. Vier criminelen zouden betrokken zijn geweest bij de beroving, waarbij een van de verdachten gewapend was met een vuurwapen. Volgens voorlopige informatie maakten de daders een geldbedrag van 37.500 SRI buit. Na de overval sloegen de verdachten op de vlucht in een witte bestelbus. Het slachtoffer kwam zonder lichamelijke verwondingen ervan af. Na de melding werd direct een opsporingsactie op touw gezet. De politie wist drie verdachten aan te houden in het gebied van Bridge Village. Bij de aanhoudingen werd een deel van het buitgemaakte geld teruggevonden, tot zover een bericht uit Star News.

Lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. President Jennifer Simons heeft afgelopen week de training pluimveehouderij voor beginners in het Langoe-gebied daarboven Suriname geopend. Het staatshoofd benadrukte daarbij het belang van voedselzekerheid, zelfvoorziening en de versterking van lokale productie binnen de gemeenschappen in het binnenland. De training werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, VLT en Visserij LVV en vond plaats van 4 tot met 6 mei. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke pluimveetrainingen van het ministerie die gericht zijn op het vergroten van de nationale voedselproductie en het stimuleren van duurzame pluimveehouderij binnen lokale gemeenschappen. Aan de training namen 35 dorpelingen deel. Gedurende de driedaagse cursus werden de participanten intensief begeleid en onderwezen in diverse essentiële onderdelen van de pluimveehouderij. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere huisvesting, voeding, verzorging, anatomie van pluimvee en basisadministratie. De theoretische sessies werden verzorgd door trainers van het directoraat Veeteelt. Om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle deelnemers, trad een aangewezen dorpeling op als tolk bij het verduidelijken van verschillende onderwerpen en vaktermen. Met deze trainingen onderstreept het ministerie het belang van kennisoverdracht en capaciteitsversterking binnen de agrarische sector. LVV benadrukt dat de verdere ontwikkeling van de veeteeltsector nationaal van groot belang is. De versnelde ontwikkeling van de veeteelt is geen keuze meer, maar noodzaak. In een wereld waarin voedselprijzen stijgen en importafhankelijkheid risico's met zich meebrengt, moet er geïnvesteerd worden in eigen productiecapaciteit. Door gerichte ondersteuning, innovatie en kennisoverdracht wil LVV kwekers in staat stellen efficiënter, duurzamer en winstgevender te produceren. De training werd op feestelijke wijze afgesloten. Als blijk van waardering voerden de dorpelingen op de laatste trainingsdag een traditionele Sikiti-dans uit voor de aanwezigen en trainers. Het ministerie spreekt zijn dank uit aan alle participanten, trainers en lokale gemeenschappartners die hebben bijgedragen aan het succes van deze training en blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van de landbouw en veeteeltsector in Suriname. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

0: Ryan Abrahams officieel benoemd bij TAS, maar functie gaat naar Scheek. Er is commotie ontstaan rond de functie van president-commissaris bij de telecommunicatieautoriteit Suriname TAS TAS. Hoewel Ryan Abrahams eerder officieel per ministeriële beschikking was benoemd tot president-commissaris van de Raad van Commissarissen van TAS, is inmiddels Emmanuel Scheek in die functie benoemd, zonder het bekend is gemaakt of de eerdere beschikking formeel is ingetrokken. Uit de ministeriële beschikking van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme blijkt dat Abrahams met ingang van 5 februari 2026 werd benoemd tot president-commissaris van TAS. In dezelfde beschikking staat vermeld dat de toenmalige president-commissaris Donnegie Malone per die datum eervol werd ontslagen onder dankzegging voor bewezen diensten. De beschikking vermeldt tevens de samenstelling van de Raad van Commissarissen waarin Ryan Abrahams als president-commissaris was opgenomen. De ontwikkelingen hebben tot vraag geleid mede omdat Ramon Abrahams, de vader van Ryan, tevens ondervoorzitter van de NDP 2 weken geleden officieel is benoemd tot staatsadviseur. Ramon Abrahams heeft publiekelijk
1: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van woensdag 13 mei 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Gewapende roofoverval op appartementencomplex. Drie verdachten zijn aangehouden. Een appartementencomplex aan de Milton Kong-Ontstraat in de omgeving van Gijsvleit is dinsdagavond overvallen. Vier criminelen zouden betrokken zijn geweest bij de beroving, waarbij één van de verdachten gewapend was met een vuurwapen. Volgens voorlopige informatie maakten de daders een geldbedrag van 37.500 SRI buit. Na de overval sloegen de verdachten op de vlucht in een witte bestelbus. Het slachtoffer kwam zonder lichamelijke verwondingen ervan af. Na de melding werd direct een opsporingsactie op touw gezet. De politie heeft drie verdachten aan te houden in het gebied van Bridge Village. Bij de aanhoudingen werd een deel van het buitgemaakte geld teruggevonden, tot zover een bericht uit Star News.

Lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. President Jennifer Simons heeft afgelopen week de training pluimveehouderij voor beginners in het Langoe-gebied daarboven Suriname geopend. Het staat: na suiker, bauxiet en goud kunnen we met de volgende Mambio-regering ook met offshore olie-inkomsten elke vorm van raak voor de organisatie is die al geruime tijd wachten op goedkeuring om haar plannen uit te voeren. In één woord, prachtig. Beter kan het niet, zegt Ramsoudit. Volgens hem zorgde het uitblijven van de beschikking lange tijd voor stagnatie binnen de organisatie. Met de officiële overdag kunnen de geplande projecten nu verder worden uitgewerkt. Senaten daarom willen op het terrein onder meer een opleidingsinstituut, een opvanghuis voor senioren en een polykliniek realiseren waar medische controles en bloedonderzoeken kunnen plaatsvinden. De voorzitter benadrukte dat de organisatie al anderhalf tot twee jaar bezig was met het traject. Ramsoudit sprak namens het bestuur zijn dank uit aan president Simons en aan Hanisha Jairam, die volgens hem een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand brengen van de gesprekken. Volgens hem moeten de geplande voorzieningen uiteindelijk bijdragen aan een breder maatschappelijk zorgproject. Hij gaf aan dat het bestuur zich de komende periode zal richten op de verdere uitwerking van de plannen. President Simons heeft volgens Ramsoudit aangegeven dat samen met de betrokken ministeries en verantwoordelijke instanties zal worden gewerkt aan de verdere afronding van het traject. Tot zover een bericht.

Alliantie eist Surinaamse regie over slavernijherstel. Zonder zelfbeschikking geen geloofwaardig proces. Een brede internationale alliantie van Afro-Surinaamse en inheemse organisaties en personen uit Suriname en Nederland heeft president Jennifer Simons opgeroepen ervoor te zorgen dat Suriname zelf de regie houdt over het herstelproces van het Nederlandse slavernijverleden. Volgens de alliantie kan van werkelijk herstel geen sprake zijn als de besluitvorming en controle buiten Suriname plaatsvinden. In een gezamenlijke brief spreken de organisaties hun zorgen uit over de opzet van het Nederlandse Bewustwordingsfonds, waar in totaal 200 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor initiatieven rond erkenning, bewustwording en herstel na de slavernij. Het fonds is bedoeld voor projecten in Europees Nederland, de Caribische delen van het Koninkrijk en Suriname. Een deel van het budget is bestemd voor overheidsbeleid, waaronder onderzoek, onderwijs, musea en cultureel erfgoed. Daarnaast is een deel gereserveerd voor maatschappelijke en burgerinitiatieven. Volgens de alliantie dreigt de besluitvorming over de besteding van de middelen echter grotendeels buiten Suriname plaats te vinden. De organisaties wijzen op plannen waarbij Nederlandse structuren en instellingen zouden bepalen welke projecten in aanmerking komen voor financiering. De ondertekenaars vinden dat deze aanpak niet past binnen de uitgangspunten van een rechtvaardig herstelproces. Volgens hen moeten Afro-Surinaamse en inheemse gemeenschappen niet slechts betrokken worden, maar daadwerkelijke zeggenschap krijgen over de wijze waarop de middelen worden ingezet. Herstel moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, autonomie en zelfbeschikking, stellen de organisaties. Daarom pleit de alliantie voor de oprichting van een onafhankelijk en transparant ontwikkelingsfonds in Suriname zelf, onder Surinaamse regie. Volgens de initiatiefnemers moet Suriname als soevereine staat zelf richting geven aan het herstelproces en de besteding van de middelen. De alliantie benadrukt daarbij dat ze zich constructief opstelt en bereid is als partner van de Surinaamse staat op te treden. De oproep krijgt extra gewicht doordat zij gedragen wordt door organisaties en personen uit zowel Suriname als de diaspora in Nederland. De inhoud van de brief wordt bovendien ondersteund door het Nationaal Reparatieplatform dat de uitgangspunten en zorgen van de betrokken gemeenschappen onderschrijft. Volgens de initiatiefnemers is het onderwerp actueler geworden nu de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 25 maart met ruime meerderheid heeft vastgesteld dat de transatlantische slavernij de ergste misdaad tegen menselijkheid is geweest. De alliantie stelt dat internationale erkenning nu gevolgd moet worden door concrete en eerlijke maatregelen. De brief aan de Surinaamse president wordt daarom omschreven als een oproep aan zowel Suriname als Nederland om herstel niet alleen symbolisch, maar ook structureel en gelijkwaardig vorm te geven. De centrale boodschap van de alliantie luidt dan ook: zonder Suriname, Surinaams regie geen echt herstel. De ondertekenaars zijn Stichting Beheer en Rehabilitatie, meester J.C. Bronsplein, de heer M. van der Kust, voorzitter. Stichting Afetigadri, de heer H. Proeven, voorzitter. Stichting Fetti Fouwini, mevrouw Cortensia Sumter, Gemert. Rastafarian Federatie Suriname, Rasdolu, voorzitter. Stichting Nationale Reparatieplatform, Armand Sunder, voorzitter. Elvira Waterberg, commissaris. Stichting Winawi Fuwanati, kapitein Charles Avanya, voorzitter. Comité 30 juni 1 juli Paramaribo en omstreken, de heer R. Overman, voorzitter. Stichting Nazaten de Vlucht Nunes, Stichting NVN, de heer I.E. de Vlucht, voorzitter. IFAIA Roots Foundation, de heer M. Freddy, voorzitter. Grow and Finance, mevrouw Saskia Contino, voorzitter. Stichting Delmar Riepe, de heer M. E. de Vlucht, bestuurslid. Boni International, de heer H. Jeffrey, voorzitter. SOS Nederland, SOS Nederland Suriname, de heer G. Wijngaard, founder. Stichting Afrika Spora Suriname Nederland, de heer P. Richelieu, voorzitter.
Federatie Afro-Diaspora Netwerk, de heer L. Ilewin, voorzitter. Stichting Wajet Netjet Negbet, de heer R. Spalburg, voorzitter. Stichting Respect en Help, de heer G. Maknak, voorzitter. Stichting Truel SC, mevrouw E. Sandy, secretaris. Maron Platform NL, mevrouw H. Vrede, voorzitter. Mevrouw Jacinta Vigeland-Zoon en de heer Pet Sankova. Tot zover een bericht uit Star News.

het volgende nieuws luidt: wurggreep van Mamjo-regeringen. Na suiker, bauxiet, goud en offshore olie geen ontwikkeling. Suriname is in de wurggreep van Mamjo-regeringen in een hernieuwd koloniaal systeem. Na suiker, bauxiet en goud kunnen we met de volgende Mamjo-regering ook met offshore olie-inkomsten elke vorm van ontwikkeling vergeten. Bij gebrek aan de ontwikkelingsvisie verkaven kapitaalkrachtige coalitiepartijen de diepgezonken overheid en staatsbedrijven steeds verder en blijft de politiek verslaafd aan de grijpstuiver en de grondstoffenvloek die buitenlandse multinationals en Surinaamse bondgenoten achterlaten naar de export van onze mineralen. De enige stem die de kiezer nog heeft, domweg het ingevulde stembiljet in de stembus doen, blanco stemmen of het in de prullenbak deponeren en actie voeren. Een Mamjo-regering is simpelweg een mislukte lappendeken waarbij de verschillende politieke partijen binnen een kleurrijke regeringscoalitie geen geheel vormen. Net als de vorige regeringscoalitie is ook de huidige regering een mislukte lappendeken van politieke partijen. Het zorgwekkende is dat politieke partijen sinds de grondwet 1987 steeds meer macht verwierven, terwijl zij van alle instituties binnen de democratie het minste vertrouwen genieten in de samenleving. Erger nog, na 1987 is het vertrouwen in partijen tot bijna nul gedaald. Intussen hebben zij hun macht verder vergroot met de wet op politieke organisaties 1988, de terugroepwet 2005 en de wet die pre-electorale combinaties verbiedt van 2024. Hierdoor kunnen de grote politieke partijen samen met hun financiële belangengroepen meer controle over coalitievorming, terwijl kleinere partijen met meer interne democratie steeds minder kansen krijgen binnen het politieke systeem. Het publiek wordt regelmatig geconfronteerd met schandalen binnen de staat en staatsbedrijven die na lappendekenoplossingen door pseudodeskundigen en politici weer met een sisser aflopen. Opvallend zijn recente schandalen binnen staatsbedrijven die zich vooral afspelen in de landbouw, bosbouw en transportsectoren. De huidige coalitie worstelt met bergen conflicten die doorgaans een erfenis zijn van voorgaande regeringen. Ook binnen deze regering zijn er eindeloze conflicten en diefstallen dwars door oppositiepartijen en coalitiepartners heen. Het betreft door Mamjo politieke verkaveling benoemde onbekwame leidinggevenden, gekenmerkt door corruptie, misleiding en mismanagement. Er zijn drie kanten aan de Mamjo-vloek binnen staatsbedrijven. Ten eerste is dit de erfenis van de reeds voor de onafhankelijkheid mislukte strategie van staatsbedrijven en joint ventures met multinationals. Anno 2026 zijn er meer dan 150 veelal leeggeroofde en verlieslatende staatsbedrijven. Ten tweede worden de meeste problemen niet opgelost en lopen deze met een sisser af vanwege kort politiek leidbehoud en of economische belangen. Ten derde bevestigen de schandalen de wurggreep van visieloze Mamjo-regeringen die steeds bergen problemen achterlaten waarmee de volgende Mamjo-regering verder bleef modderen. Het politieke systeem herbergt een erfenis van diefstal en mismanagement waarbij micromanagement en lapwerk de verworden overheidsstructuren met staatsbedrijven overeind houden. Illustratief is de SLM, waar decennia lange chaos, mismanagement en financiële schandalen experiment zonder duurzaam fundament in de lucht houden. De naar boven gekomen schandalen vormen slechts het topje van de ijsberg binnen een falend Mamjo-politiek systeem dat zichzelf in stand houdt, ongeacht oppositie of coalitiebanken in DNA. Immers, de kern van een Mamjo-regering is het verkavelen van de centrale overheid, ministeries, directoraten, buitenlandse posten, etc. en staatsbedrijven doorgaans bemensd met ondeskundige partijgenoten en politieke gelukzoekers. Anti-ontwikkeling en blijvende ongelijkheid vormen de prijs voor het hardnekkig vasthouden aan een koloniaal recept en mijnbouw als beleids
Samyo-regeringen. Het enerzijds op de lange baan schuiven en collectieve rechten en anderzijds het volgens neocoloniale recept faciliteren van multinationals werkt conflicten met inheemsen en Marons in de hand. De wet gegeven buitensporige macht aan politieke partijen, gecombineerd met hun verwevenheid met illegaliteit, mislukte staatsbedrijven en economische belangen, belemmert elke vorm van werkbare coalities en ontwikkeling. Integere regeringsleiders raken de draad kwijt en neigen steeds meer te vervallen in micromanagement binnen een veretterd nieuw koloniaal politiek systeem. Om ontwikkeling te kunnen bereiken, is er geen andere weg. Het politieke systeem moet op de schop via gerichte buitenparlementaire pressie. Aldus een ingezonden stuk in Staatsnieuws van de hand van Jack Menke. Tot zover

PRO rouwt om overlijden van hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. De Partij voor Recht en Ontwikkeling, PRO, heeft met diepe droefheid kennis genomen van het overlijden van haar hoofdbestuurslid Marlon Hoogdorp. Hoogdorp overleed maandagavond op 59-jarige leeftijd nadat hij 2 weken in het ziekenhuis was opgenomen. Volgens de partij heeft Hoogdorp zich in de afgelopen periode op bijzondere wijze ingezet voor zowel de PRO, de PRO, als de ontwikkeling van Suriname. Eind 2024 sloot hij zich aan bij de partij, waarvan hij zich al sinds de oprichting betrokken voelde vanwege de idealen van recht en ontwikkeling die volgens hem aansloten bij zijn eigen visie voor het land. Later trad hij toe tot het hoofdbestuur. Als hoofdbestuurslid leverde Hoogdorp een belangrijke bijdrage in de aanloop naar de verkiezingen van 2025. Hij stond ook op de kandidatenlijst van de combinatie A20-DOE-PRO. Binnen de partij werd hij gewaardeerd om zijn deskundigheid op het gebied van communicatie en media, evenals zijn sociale en behulpzame karakter. De PRO omschrijft Hoogdorp als een warme, betrokken en gedreven persoonlijkheid die zich graag blijvend willen inzetten voor Suriname. Hij was voorgedragen voor een functie op de Surinaamse ambassade in Parijs en daarvoor reeds verschillende opleidingen gevolgd. De partij spreekt haar dank uit voor zijn inzet en bijdrage aan de samenleving en wenst zijn familie, vrienden en naasten veel sterkte toe bij dit verlies. Ook wij van Radio Vahon wensen de nabestaanden veel sterkte toe. Tot zover een bericht uit Star News.

president-commissaris Scheek ziet grote uitdagingen bij DAS. Nou, er schijnt een dubbele president-commissaris te zijn, want de zoon van Abrahams, Ryan Abrahams, is ook president-commissaris. Dus hoe dit in elkaar zit, weet ik niet. Maar president-commissaris Scheek blijft commissaris bij DAS. Er is veel werk aan de winkel. Maar ik ben er zeker van dat als wij de koppen bij elkaar steken en het nationaal...

dat DAS een belangrijke toezichthoudende rol vervult binnen de telecommunicatiesector. Volgens Landveld behoort de autoriteit samen met Telesuur tot de strategische telecommunicatieinstituten van de overheid. DAS moet toezicht houden op Telesuur en alle andere telecommunicatiebedrijven in Suriname. Daarnaast verwacht de regering dat DAS, telecommunicatieautoriteit Suriname, een belangrijke bijdrage levert aan de voorbereiding van de nieuwe wet elektronische communicatie, meldt de communicatiedienst Suriname. Volgens Landveld moet de autoriteit helpen bij het ontwikkelen van wetgeving en voorschriften die inspelen op de snelle technologische ontwikkelingen binnen de sector. Schik gaf aan dat hij de functie niet lichtvaardig heeft aanvaard. Volgens hem zal de komende periode gebruikt worden om samen met de raad afspraken te maken en prioriteiten te stellen. De bedoeling is dat op mijn wijze mijn bijdrage levert en we zien wat de ontwikkelingen brengen. Aldus de nieuwe president-commissaris. Het bericht gaat verder. Even kijken wat het bericht verder zegt. Hij schreef wees erop dat hij reeds bekend is met enkele leden van de raad en eerder met hen heeft samengewerkt. Schreef spreekt de verwachting uit dat de samenwerking zal bijdragen aan een verdere versterking van DAS als onafhankelijke autoriteit binnen de telecommunicatiesector. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking zodat wij goede resultaten neerzetten en DAS inderdaad het beeld heeft van de autoriteit die zij behoort te zijn, zegt Schreef. Dit was een bericht in Staarnieuws en mijn vraag is, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan, zodat we weten wie hij is. Een oproep van mij aan Surinaamse autoriteiten, wil de enige echte president-commissaris van DAS opstaan. Of Raymond Abrahams, de zoon van Ramon Abrahams, onder voorzitter van NDP, of de heer Schiek. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

directeur Melkcentrale vrij, maar blijft verdachte in corruptiezaak. De voormalige directeur van de Melkcentrale NV-MCP, Deo Kumar Sitaram, is maandag op vrije voeten gesteld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De vrijstelling volgt nadat het laatste bevel tot bewaring van de rechtercommissaris is verlopen. De ex-directeur werd eerder samen met de onderdirecteur en de president-commissaris aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden binnen het staatsbedrijf. De drie worden verdacht van onder meer verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschriften en overtreding van de anticorruptiewet. Hoewel de voormalige directeur nu vrij is, blijft hij verdachte in de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang. Het gerechtelijk vooronderzoek, het GVO, onder leiding van de rechtercommissaris, wordt voortgezet. In deze fase wordt verder onderzocht wat er precies is gebeurd en in hoeverre de verdachten betrokken zijn. Pas na afronding van dit vooronderzoek beslist het Openbaar Ministerie of de zaak voor de rechter komt.

Biden zegt regering moet duidelijke plannen in DNA presenteren over aanpak wateroverlast. Volgens VAP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin moet de regering duidelijke plannen in de Nationale Assemblée DNA presenteren over de aanpak van de aanpak van het wateroverlastprobleem veroorzaakt door aanhoudende hevige regenval. De politicus heeft daarom weinig aan persoonlijke oriëntatie van OERO-minister Steven Tsang aangetroffen gebieden. Wanneer we zien dat

kanaal en toeliveaukanaal op dit moment helemaal begroeid zijn, terwijl deze moeten zorgen voor de ontwatering van grote gebieden. Ook sluizen worden niet optimaal bediend terwijl het noodlijdend is. Dan vragen wij wel welke aandacht de regering geeft. En er dient beleid te komen. Landbouwgronden en mensen kunnen hun huizen zijn ondergelopen. Kaimannen zoeken op dit ogenblik vissen in mensen hun huizen, zei Kaidin dinsdag in de Nationale Assemblee. De regering heeft maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramaca en andere delen van Suriname aan te pakken. Parlementariër Mahinder Jogi vroeg extra aandacht voor onder water gelopen landbouwgebieden en wilde van de regering weten wat deze commissie precies gaat doen. Hoeveel geld er is uitgetrokken als compensatie voor boeren en hoe de betalingen zullen plaatsvinden. Wij vragen de regering om een registratiemeldpunt in te stellen waar alle boeren en anderen die schade hebben geleden zich kunnen aanmelden. Daar kan er dan ook een goede taxatie worden gemaakt van de geleden schade. Bij haar aantreden heeft de president gezegd dat de agrarische sector prioriteit zal hebben in haar beleid. Ik vraag de president onmiddellijk geld vrij te maken om de geleden schade van boeren te compenseren, stelde Jogi. Tegelijkertijd noemde de VAP de situatie van de Van het Hogerstraat en de Oost-Westverbinding een situatie van falend beleid. De fractieleider, PL-fractieleider Bronte Somahario, memoreerde het parlement erop dat bepaalde mensen zijn vergeten dat burgers ooit door het ministerie van Openbare Werken werden gestraft in plaats van geholpen. Somahario verwees naar de vorige minister Riyad Nur Mohamed en stelde dat die miljoenen toen heeft ontvangen van aan grens. Zoveel geld was er dat er aan een partijgenoot 7 miljoen kon worden geschonken. Maar het volk heeft geen zin in verwijten. Het volk wil oplossingen hebben. Laat dit moment dan niet zijn wie het hardste schreeuwt of wie meer dan 40 jaar van de 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname het ministerie van Openbare Werken heeft gehad. Laat dit een moment zijn dat de regering, parlement en deskundigen bij elkaar komen om daadwerkelijk een plan te maken. Aldus Somahario. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

goede man, even kijken. Nabestaanden onvoldoende beschermd bij grafruiming door verouderde wet uit 1959. De Surinaamse regels voor het ruimen van graven zijn sterk verouderd en bieden nabestaanden onvoldoende duidelijkheid en bescherming. Dat blijkt uit onderzoek van AGA Alimunadi, onderinspecteur van politie en coördinator interne beveiliging bij het Openbaar Ministerie Suriname. Ali Munadi, die op 28 februari 2026 afstudeerde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, onderzocht hoe grafruiming in Suriname juridisch en praktisch verloopt. Daarbij keek hij ook naar de invloed van religieuze en culturele opvattingen over grafrust, meldt de Unit Public Relations van het Openbaar Ministerie. Bericht gaat verder, even kijken. Het bericht luidt verder. Het Openbaar Ministerie. Ja. Volgens de begrafeniswet 1959 mogen graven pas na een minimaal termijn van 20 jaar worden geruimd. Die regel moet ruimtegebrek op begraafplaatsen tegengaan. In de praktijk blijkt de wet echter onvoldoende aan te sluiten op de verschillende soorten begraafplaatsen in Suriname waar eigen gebruiken, regels en religieuze opvattingen gelden. Vooral de uitvoering van de grafruiming schiet volgens het onderzoek tekort. Zo is vaak niet duidelijk wanneer en op welke manier nabestaanden worden geïnformeerd, hoe grafrechten worden vastgelegd en welke stappen precies worden gevolgd voordat de graf wordt geruimd. Ook ontbreekt een duidelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een ruimingsbesluit. Daardoor kunnen nabestaanden in onzekerheid terechtkomen en is er vervolgens het onderzoekrisico op ongelijke behandeling. De wet geeft wel de bevoegdheid om graven te ruimen, maar bevat te weinig concrete waarborgen om dat zorgvuldig, transparant en uniform te doen. Ook de toezichthoudende rol van het Openbaar Ministerie blijkt in de praktijk beperkt. Hoewel het OM, Openbaar Ministerie, volgens de wet toezicht houdt op voorgenomen grafruimingen, ontbreken duidelijke toetsings- en handhavingsbevoegdheden. Daardoor blijft het toezicht vooral reactief. Ali Munadi concludeert dat een integrale herziening van de begrafeniswet 1959 noodzakelijk is. Volgens hem, Ali Munadi, moeten er duidelijke regels komen voor communicatie met nabestaanden, registratie van grafrechten, toezicht en rechtsbescherming. In zijn onderzoek van Ali Munadi dus heeft hij daarvoor ook een concreet wetsvoorstel uitgewerkt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

tiener belandt in het ziekenhuis na eten van Oreo's met drugs. Twee scholieren aangehouden. Een 17-jarig meisje is in Suriname onwel geworden nadat zij Oreo-koekjes had gegeten waarin marihuana was verwerkt. De politie vermoedt dat de koekjes zogenoemde edibles onder scholieren werden verkocht of toegediend. Volgens het Korps Politie Suriname deed het slachtoffer AF op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij politiebureau Livorno. Het meisje had de dag na haar mondeling examen samen met drie medescholieren iets gegeten. Eerder hadden de jongeren via TikTok een video gezien waaraan een echtpaar koekjes met drugs at en daardoor high werden. Een van de scholieren, de 16-jarige RS, zou vervolgens hebben gevraagd of de anderen zulke koekjes wilden proberen. Hij verwees daarbij naar de 15-jarige AE die de koekjes volgens hem verkocht. De groep ging daarna naar een eetgelegenheid waar de koekjes werden genuttigd. Het slachtoffer zou het grootste deel van de koekjes hebben gegeten. Kort daarna werd zij duizelig en onwel. De vader van RS, die buiten stond om de jongeren op te halen, merkte de situatie op en bracht het meisje naar huis. Thuis zag haar moeder dat haar dochter kortademig was, hartkloppingen had, afwijkend gedrag vertoonde en zelfs haar kleren uittrok. Ze ging direct met haar dochter naar de politie. Het slachtoffer werd daarna met een visum verwezen naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Uit medisch onderzoek bleek dat er marihuana in het bloed van tiener zat. Zij werd ter observatie opgenomen. Tijdens het verder onderzoek zijn AE en RS op maandag 11 mei door de politie van Livorno aangehouden en overgebracht naar het bureau. In de woning van AE werden nog drie koekjes aangetroffen. De politie vermoedt dat hij de koekjes maakte en verkocht. Ook is gebleken dat RS de koekjes eerder had gekocht. Na overleg van het Openbaar Ministerie zijn beide minderjarige verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie waarschuwt ouders, verzorgers en jongeren nadrukkelijk voor edibles, omdat wat op sociale media als een onschuldige trend lijkt, ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van jongeren. Tot zover een bericht uit Waterkamp.

Dan gaan we nu naar het laatste bericht. De valutakoersen van de Centrale Bank. Ja, ze zijn binnen 13 mei, woensdag 13 mei 2026. 10 uur ochtends Suriname tijd, 3 uur s'nachts Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 36,895 SAD voor terug. Dus deze jaar van Yankee dollar, kona mama banje voor z'n lang, dan je tjisi 36,895 SAD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je US dollar wilt kopen, moet je 37,493 SAD neertellen. Als je euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,240 SAD voor terug. Als je euro verkoopt, dus inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,240 SAD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je 44,124 SAD voor neertellen. Een euro kopen, moet je 44,124 SAD voor neertellen. Anders gezegd, makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen bij 100 Yankee dollar, moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 US dollars kopen, moet je 3749,30 SAD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4412,40 SAD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4412,40 SAD neertellen. Dat waren de valutakoersen. En een uitsmijter, weer een boot met een virus. Honderden opvarenden van het cruiseschip. Honderden opvarenden van de cruiseschip bij Bordeaux in quarantaine na uitbraak norovirus. Voor de kust van Bordeaux in Frankrijk zijn honderden opvarenden van een cruiseschip in quarantaine geplaatst. Één passagier is overleden, vermoedelijk aan het norovirus. Zo'n 50 anderen hebben symptomen van het besmettelijke virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn meer dan 1700 mensen aan boord van het cruiseschip van de Ambassador Line. 1233 van hen zijn passagiers, van wie de meesten uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen. Het schip was onderweg van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje en kwam dinsdag aan in Bordeaux voor een tussenstop. Het norovirus is een stuk minder ernstig dan het hantavirus, dan dat eerder uitbrak op een ander cruiseschip. Het is ook veel minder zeldzaam. Volgens het RIVM krijgen het per jaar ongeveer 900.000 mensen het norovirus. Het is zeer zeldzaam dat mensen overlijden aan dit virus. De passagier die aan boord van het cruiseschip is overleden was 90 jaar oud. Het norovirus is volgens Gezondheidsinstituut Cianciano een virus dat diarree en braken veroorzaakt. Het is zeer besmettelijk en de belangrijkste oorzaak van buikgriep wereldwijd. Het bevindt zich in stoelgang en braaksel en kan van mens op mens overgedragen worden. De symptomen ontstaan 24 tot 48 uur na de besmetting met het virus en verdwijnen spontaan na enkele dagen. Eerder deze week werd ook op een ander cruiseschip de uitbraak van het norovirus geconstateerd. Meer dan 100 passagiers en hun bemanningsleden van de Caribbean Princess zijn ziek geworden. Weer uitbraak van virus aan boord van een boot. Maar de vorige, die Nederlandse cruiseschip, eerst dat men naar Argentinië is gegaan, men is toen vogelplaats gaan bekijken en daar kwam men in aanraking met het Hantavirus. Dat komt doordat men trapte in uitwerpselen van ratten, muizen en men kwam met de lucht in aanraking. Deze norovirus is anders ontstaan. Tot zover een schrikbericht weer uit het Algemeen Dagblad. Tot zover de berichtgeving voor vandaag, woensdag 13 mei. Ik kreeg prachtige technische assistentie van mijn vriend Rajesh. Rajesh, bedankt. Ik zou zeggen, de zon schijnt hier. Er zijn een paar donkere wolken, maar de zon schijnt. Geniet ervan. Brassa donderdag, Wimmy vrijdag, dag.